0: de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 PM en 6:00 AM thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395. There's gotta be a record of you someplace.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosybris.nl/donatie. Radio Sybris, het geluid van Vrije

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: De 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Wakey, wakey!

0: Debrief AM.
1: De Sunstream was de laatste uit 1979. Aan de grens van de Duitse heuvelen. Drie set daarvoor, Mabel Ami uit 1969. En de eerste was de mooiste, The Carpenters. Yesterday Once More uit 1973. Ik zeg vakantie.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Greece. AM.
1: Billy Joel was de laatste. Anders de jaar 1979. En dat duurt het langst, zeggen ze. De Beatles daarvoor in 1967. All You Need Is Love. En de eerste was van Mieke en vader Abraham. Zomertijd uit 75. Dit zijn de dierenwinkeljongens.

0: Dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Breeze AM.
1: Come on, hadden we met The Elephant Song uit 1975. Johnny de Lotsen daarvoor. Heartaches by the Number uit 1965. En de eerste was van Kate Bush. The Man with a Child in His Eyes uit 1978. Luister, dit is niet Stevie Wonder.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
6: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

met een compositie die geschreven was door Henk Temming en Henk Westbroek. Maar ik zeg goedemorgen op deze donderdag.

maar Radio Monique en Seabreeze niet. Wij gaan lekker door. Natuurlijk Bart Bonzo, bedankt voor het wekken vanochtend. Ik zit er weer klaar voor. Straks de Morgenster om 8:20 ongeveer. 8:30 de oude nieuwsfeitjes door de decennia heen. Maar ik zet koffie en brood. Huppatee eruit. Ja, ik zet koffie en brood. Nou, ik zet geen brood, maar ik ga wel broodjes smeren. Want ja, het is nog een beetje vroeg. 8:00 geweest, vrienden. Eruit tot 9:00 met Anne Zijlstra. En laten we gewoon een beetje easy listening beginnen. We gaan even naar Faith No More hier in Eruit. Vind ik wel grappig. Die pakken we erbij. En gewoon lekker rustig aan. I'm easy.

Net of al die zondagmorgen een beetje, ja, makkelijk verlopen. Easy hoor je van Faith No More hier in Eruit. Het is donderdag en kennis weten natuurlijk al lang dat dat nummer origineel van de Commodores was. Geschreven door Lionel Richie, vrienden. Straks kijken we even naar de nieuwe opgave. Morgensterk doen we trouwens iedere ochtend. En we kruipen weer langzaamaan naar het weekend toe in dit programma. Dat is wel heel erg grappig. Morgen is het vrijdag. We gaan over naar de Police. De leadzanger heet Sting met dit

Ja, for better or for worse, holy matrimony. Natuurlijk hoorde je Gilbert O'Sullivan. En dat kwam allemaal uit 1972. Ik zei het al even, het is eruit. En op puf, jij ook zo. Nou, het is wel lekker warm. En vanochtend valt het hier nog mee in de studio. Maar het schijnt vandaag nog wel heel erg mee te vallen. Maar morgen moeten we ons een beetje schrap zetten. Alhoewel, de ventilatoren en de ijsblokjes zijn, die zijn hier gewoon op voorraad. Dus dat valt mee. Kijk op mijn klokje, we zijn toe aan de nieuwe opgave Morgenster. Ja, de nieuwe opgave van de Morgenster deze ochtend. We zoeken een band opgericht in Scandinavië in 1982. Ze zijn daarna verhuisd naar Londen om beter op de stroming en op de taal te kunnen aansluiten. Morten Hackett was de leadzanger en de naam van de band die werd gevonden toen men ooit een ABBA-nummer hoorde, Knowing Me, Knowing You. En in die tekst kwam namelijk hun bandnaam voor. Ze zeiden gelijk, dat wordt de naam van onze band. En eigenlijk de wereldhit die ze scoorde in 1983-84, dat was een tekening. En eigenlijk was het een soort stripverhaal wat werd afgespeeld in zwart-wit. En ze speelden zelf de hoofdrol. Ik weet niet of je dat nog weet, maar weet jij wie het is? Of je hebt nog een beetje twijfels, 20 voor 9 vertel ik je de oplossing van deze morgenster, vrienden. Maar eerst weer over naar de muziek. Ja, en dan wordt het gewoon 1966 met die muziek. Ken je die serie nog? De Monkees? We zaten voor de televisie. Ze kwamen uit Amerika en ze waren hot. Ze begonnen met I'm a Believer. En dit is Pleasant Valley Sunday.

0: begon ooit als een grapje. Deze Monkees waren een beetje de tegenpool van de Beatles. Pleasant Valley Sunday kwam uit 1966. En de introductie. De eerste single was natuurlijk I'm a Believer. En de Monkees hadden ook nog een eigen televisieprogramma, vrienden. Iedere week werd dat uitgezonden. En wij kluisterden vroeger aan de buis. Ik weet nog dat ik het in zwart-wit zag. En het bleek ook in het echt bij de buren later gewoon in kleur te zijn. Wat een geweldige tijd, de jaren 60. En waar zijn ze gebleven? Het is warm, ik zei het al even. Dat betekent gewoon dat het lekker zomer is. Afgelopen zaterdag is de zomer begonnen. En dat betekent dus dat het echt zomer is.
1: Het is

of Asia kwam uit 2010. En is dat lekker om weer even terug te horen, vrienden. Kijk op mijn klok, we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. We gaan even kijken wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis. 1877, de Amerikaanse astronoom Asaph Hall ontdekt de manen van Mars. Hij noemt ze Phobos en Deimos. En dan 1947, op een marinescheepswerf in Cadiz, Spanje, ontploft een munitieloods. 147 omwonenden sterven en talloze huizen en gebouwen worden verwoest. En dan 1950, Julien Lahaud, een Belgisch links politicus, wordt vermoord. Waarschijnlijk omdat hij op 11 augustus 1950 tijdens een eedaflegging van prins Boudewijn Vive la République zou hebben geroepen. Ja. Het is wat met al die tegenstanders en mensen die het niet met je eens zijn. 1989, na een week proefdraaien, komt er een eind aan het pasjesysteem in de voetballerij. Voetbalfans zouden een pasje moeten kopen om een stadion in te kunnen. Helaas is dat gedoemd te mislukken. En dan kijken we naar 1996. Sport 7, een betaalzender van Endemol en KNVB, begint haar uitzendingen op de Nederlandse kabel. En ook dat project is mislukt, vrienden. Goed, dan kijken wij weer even naar de muziek. Straks natuurlijk nog de oplossing van de morgenster. Maar we gaan luisteren naar het prachtige Split Ends. I hope I never. I fall.

0: Spears. Zij heeft weer de controle over haar leven, mogen wij geloven. En ook weer de controle over haar geld. Je hoorde uit 99 het lekkere Crazy.
1: Ja, ik luister omdat ik de muziek geweldig vind.
0: Laten we weer eens gek doen en van 99 terugspringen naar 1964, vrienden. Laten we Elvis erbij pakken. En na deze plaat kijken we even naar de oplossing, ja, van de morgenster.
2: Now the show you're gonna see is strictly high class. There'll be 10 hula dancers shaking their

0: this way.
1: Elvis de Pelvis en Elvis has left the building. Volgens mij is Elvis er nog steeds. 1974 in Kearney Town. Je hoorde Elvis Presley. En dat brengt ons bij de oplossing natuurlijk van de Morgenster. Wij zochten die Noorse band. Weet je wel, dat drieluikje. Die band bestond uit drie bandleden. En ze hadden een hele grote hit in 1986. Wie waren dat? Ja, ik zal het verklappen. Ik hou het niet langer geheim. Dat was natuurlijk de band A-ha. Ja, iedereen krijgt van mij een heerlijk applaus voor de oplossing. En we gaan naar de Morgenster. En we nemen je gewoon mee weer op die trip to memory, down to memory lane 1986. De grootste hit van A-ha. En tevens een prachtige videoclip, helemaal getekend. Hier zijn ze, de heren, met...

de jaren 70, 80 had zij heel veel succes. Dit kwam uit 79, dit werkje. En dit werd geproduceerd door Nile Rodgers, welke we nog kennen van Chic Vrienden. Goed, straks naar het nieuws van 9 uur. Maar we zijn er nog niet. Hier is

bent de mooiste, de allermooiste.

0: multicolor.
1: Ja, multicolor, dat betekent gewoon meerdere spuitbussen gebruiken als je meerdere kleuren op je effect op je onderwerp wil tonen. Je hoorde natuurlijk Samieu, hij won er een Edison mee en hij was in 2023 in één klap wereldberoemd in heel Nederland. Ja, dat brengt ons trouwens bij het einde van de show. Het was de laatste vocale voor deze donderdag, vrienden, maar natuurlijk niet getreurd. Straks om 9:00, dan zit Elibet Maathuis weer klaar met Maatwerk in de Muziek en vandaag heb ik weer een hele speciale mix gezien. Dus blijf lekker luisteren, want de plaatjes zijn niet te versmaden. En morgen is het natuurlijk vrijdag en dan zit Marcel Joustra weer op deze stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in. En aanstaande zondag ben ik er weer in de middag om 5:00 met een nieuwe Windkracht 5 hier op Radio Seabreeze. Blijf luisteren. Nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Ik zei het al even. We gaan eruit met James Last. Ik zeg hoi hoi.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1.
13: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
14: The greatest music ever made. Classic hits.
15: Seabreeze. Seabreeze AM.

Ja, la la la. Het is de zomerzon. Nou, dat is het zeker. En wat warm. Jongens, wat is het warm. En ja, ik moet je zeggen dat ik het wel heerlijk vind op zich. Maar ik hou toch niet zo van die ontzettende warmte die we op dit moment hebben. En dan viel het bij ons al mee. Gisteren moet ik zeggen 35, 36 graden. En ja, vandaag schijnt het weer wat warmer te worden. Maar ach, Maatwerk in de Muziek is begonnen. Tot 10 uur ben ik bij je met een reis door al die mooie muziekjes. En hij was er natuurlijk vanochtend, Anders Helstra, met het programma eruit. En wij gaan naar de Spencer Davis Group. Ja, doe het in ieder geval rustig. Keep on running.

Natuurlijk heb je haar kent, Dolly Parton, The Country, bij Maatwerk in de Muziek, en Sweet Summer Lovin'. En we gaan naar Limburg. Ja, de formatie Bluff. De Midzomernacht.

Jeff en Midsommernacht. En bij Midsommernacht denk ik vaak aan Zweden. En we gaan naar 1975. Kramadei en Björnskiss.

Natuurlijk de Carpenters en Sting. En je luistert naar Maatwerk in de Muziek. Nog tot 10 uur ben ik bij je met een reis door al die mooie nummers. En we gaan naar Delft. Peter Tetro. Red, Red Wine.

Peter Tetro, de zanger van de T-shirt en de Red Red Wine. En we gaan weer terug naar Zweden. Ja, dan moet ik eens even kijken, want er gebeurt helemaal niks. Hoe kan dat nou weer? ABBA, ja, ik wilde ABBA draaien, maar dat gaat er niet worden. Nou, dan moeten we eens even kijken. Dan gaan we naar Frankrijk. Nicolas Perrac, Les Vocalises de Belle.

Freddie and the Dreamers and You Were Made For Me. Het kwam uit 1963. En we gaan naar 1971. Je kent ze nog. Malcolm McNeil en How Do You Do?

0: Charles en McNeil en How Do You Do. Misschien ken je het nummer Lili Marleen, vooral als je wat ouder bent, denk ik. Gezongen door Marlene Dietrich. Maar Lili Marleen is een lied waarvan de tekst in 1915 werd geschreven door een Duitse soldaat, Hans Leib. En ontleent aan het gedicht Das Lied eines jungen Soldaten auf der Wacht. En ja, wij kennen het inderdaad van Marlene Dietrich. En ik dacht, jongens, we gaan eens even terug in de tijd. Laten we eens gewoon gaan luisteren.
1: Now follows a song I sang during the war. I sang it for 3 long years all through Alaska, Greenland, Iceland, a little bit of England, France and Belgium, into Germany, into Czechoslovakia. The British soldiers picked it up first in Africa, and they made it their own. Lady Marlene.

José Feliciano en Gesara. Het is tijd voor Nederlandstalig. Ja, en we gaan naar Luc Bral. Hey, het is zomer. Dan moet hij het wel doen natuurlijk.

uit 1971. Harry Nilsson en Without You. En we gaan naar Perret. Ja, Borriquito. 1971 ook.

0: y que tú y que tú y que tú que tú y bonito tú como tú. Más que tú y más que tú y más que tú que tú y que tú y borequito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borequito como tú.
1: Ya, de met borequito. En wij gaan op naar het nieuws van 10 uur. En natuurlijk koffie compleet met Tom Polderman. En het zal wel een stevige ijskoffie worden. Want het wordt behoorlijk warm vandaag. Ja, en het gaat nog wel een paar dagen duren, begreep ik. Maar goed, doe voorzichtig aan. Kijk uit met het warme weer en met de zon. En morgen ben ik er weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat. Give up your guns, the boys. Maak het van je dag. En doe voorzichtig. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

0: andere nummer zoekt en gij zult vinden. Dit was Find My Love van Fairground Attraction.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Een bijzonder hartelijk welkom. Ja, het is donderdag alweer. En joh, voor je het weet is de week weer om. Hè. Eerlijk is eerlijk, je luistert naar Radio Siebris. Je luistert ook naar Koffie Compleet. En daarom zeg ik alleen maar alles laten vallen. En gewoon een lekker bakje koffie gaan drinken. Koekje erbij. Misschien wel een sausijzenbroodje of zo. Oh, dat is lekker trouwens. Ja, heerlijk hè. Ik heb er pas nog een paar gegeten. En die waren toch lekker. Oh, jongens, nog eens naartoe zeg. Het is tijd voor Rob de Nijs. En ja... Even geen Nederlandstalige van hem, maar een Engelstalig plaatje. En ja, hij gaat meisjes verkopen schijnbaar. Girls for sale.

0: Ja, de gedachte achterop de neus, ja, dat hij meisjes zou gaan verkopen. Girls for sale, cash or delivery. Ja, het is allemaal wat. Nou, ja, iedereen dacht altijd dat hij alleen maar zachtjes tikte regen op het zolderraam zong en dat soort dingen meer. Maar nee hoor, hij zong ook af en toe wel eens een Engelstalig liedje. En dit liedje was destijds geschreven onder andere door Martin Schimpscheimer en de heer Sommer en Sparling. Ja, geloof het of niet, gezelligheid kent geen tijd. Radio Cybris. Europe's number one.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie compleet.
0: Lekker bakkie koffie compleet. En hier is Rob Hoeken hoor met Down South Part 1. Even lekker de piano erbij.

Cibri, AM 1395 en 1098. Is dat gezellig? Je dacht het wel, hè? Als je onderweg bent, kijk uit, hè. Rij voorzichtig, denk aan mij.

0: gelukkig niet, zeg. Kun je nog herinneren, die auto's over de zondag. Ja, er waren de mensen die gingen op de fiets en lopen over de grote weg heen. Want toen reed je toch geen auto's. Jo, dat is alweer jaren geleden. Het was een beetje in de tijd dat er brandstofproblemen waren her en der in de wereld. En ja, toen dachten we allemaal, dat is niet meer te betalen, die brandstof. Het wordt hartstikke duur en zo. En, maar ja, dan gaan we de zondag maar even geen auto meer rijden. Nou, als je nu vandaag de dag die brandstofprijzen vergelijkt ten opzichte van toen, joh, dan schrik je eigen toch rot, hè. Eerlijk is eerlijk.
1: Koffie compleet met Tom Polder.

0: Heerlijk, hè? Dankjewel, hoor. Dankjewel, graag gedaan. Johnny White was iets. Ja, merci, Sherry.
1: One hot summer on Seabreeze Radio.
0: Hier is een mooie plaats van Amber Johan. Ja, My Journey.

Mooi hè? Ja, fantastisch mooi liedje van deze dame. My journey starts from here. Ze komt uit de omgeving van Genemuiden vandaan. En de muziek die ze brengt is gewoon fantastisch mooi. Hoe het een fantastische mooie stem heeft die meid. Goeiemorgen, goeiemorgen.

0: Heeft u hem gekend, luister vrienden? Jawel, the one and only, hoe kan het ook anders, Lou Rawls met The Lady Love.
1: Get a little bit of coffee drinken.
2: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
3: Koffie Compleet.
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
4: Koffie Compleet.
5: Goedemorgen.
6: Vandaag met Tom Bolderman.

visite, visite. We kennen het zonder enige twijfel allemaal nog wel. Wat een heerlijk plaatje was dat destijds alweer heel lang geleden van Lenny Koer. Ja, met medewerking van Le Poppy. Die hebben er ook aan meegewerkt. En ja, Herman Pieter de Boer die heeft het destijds geschreven. En dat was een leuk liedje. Eerlijk is eerlijk. Lieve luistervrienden, het is tijd voor Taj Mahal. Ja, don't call us. We call you.

0: 5 a.m.
1: En...
2: 10, 9,
1: 8. Volle kracht, volle kracht. Als je dat probeert, luister vrienden. 10, 9, 8. Volle kracht in Midden-Nederland. En 1395 AM in het noorden van het land. En hier is Victoria Heeman met een nieuwe plaat, hoor. How does she do it? Ik vraag hem ook af. Hoe doet ze dat?

0: Ik heb er geen idee van. How does he do it? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat allemaal op Radio Cyber 1395 en 1098. Jawel, AM in de middengolf. Gezelligheid kent geen tijd.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun.
0: Coffee Complete op Radio Cyber 1395 en 1098. Het is maar dat je het weet. En hier zijn de Happy Kazoo en de Shell Evans Band. Yeah, heerlijk hè. Shell Evans Band en Happy Kazoo. Moet eigenlijk net andersom zeggen.

0: ja. Volgens mij is het liedje gemaakt met zo'n vloedje. Vroeger deed je dat, hè, met een vloedje. Ja, dan ging je sigaretjes roken. En dan, ja, dat mocht niet natuurlijk, maar dan had je vloedjes bij. En dan kreeg je dat ook zo voor je mond. En dan ga je... Ja, dat ging allemaal heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat is de Happy Kazoo van de Shell Evans Ben...
1: Coco!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Ja, een beetje regenachtige geluiden, maar ook zonnige geluiden, hoor. Zeker weten. Oh, Seabreeze, hij komt er tussendoor. Heerlijk, hè. Kees versluit en drinking wijn. Heb geen zaggerijn, zo is dat.
3: Zo heerlijk warm, het wordt nog beter. En een stralend blauwe hemel. De stemming stijgt, het

0: Vannacht ben jij niet alleen drinking wijn, feeling fijn, zonneschijn en alles wat erbij hoort. Kees Versluis, ja, heerlijk hè, met deze zomerhit welke die gemaakt heeft onlangs. En joh, dat is toch leuk. Ik hoop hem binnenkort eens een keer te gast te krijgen in het programma Koffie Compleet. Lijkt me wel leuk. Ja, rechtstreeks vanaf het dak van het Aquaverium in Grauw, luister vrienden. Dit is Radio Seabreeze op 1395 AM. En vanuit de tuin in Laren, ja, dat is ook leuk. 1098.
1: Is on Seabreeze AM.
0: Als je dat maar weet. Hoi.

0: Edmonton en don't cry for me.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische Republikeinen met de Democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
1: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
16: Zomerradio. Zomerradio.
15: Goedemorgen.
16: Het is zomer.
17: Landgenoten.
18: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
19: Binnen zonder kloppen.
20: Beetje vreemd, maar wel lekker.
19: Waar is iedereen dan? Hallo?
21: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
22: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Zo, goedemorgen. En welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stamvol zomerse nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van de verwachte temperaturen die zorgen voor zomerradio. Ten top deze dagen. Weet je wat? Ik ga voor Reinder en Boukje en alle andere schaduwliefhebbers de zomer bij je brengen. Dat betekent in het algemeen meezingen met de makers van mooi weermuziek. Tippers en toppers, ja, ik kan het niet laten. Gemaakt door een internationaal zonnig gezelschap. Bestaande uit Cliff Richard, Teaspoon, Kees Haak, Sandy Collins, The Dutch Boys, John Travolta, Leona Filippo, BZN, Billy Stewart, André Hazes, Jerry Keller. En we begonnen de show met Chad en Jeremy en The Summer Song. Het Britse duo bestond uit David Stewart Chadwick en Michael Thomas Jeremy Clyde. Het duo had een reeks hits in Amerika, waaronder Willow Weep For Me en hun grootste hits The Summer Song die je net hoorde. Na enkele commerciële mislukkingen en uiteenlopende persoonlijke ambities ontbonden Chad en Jeremy in 1968. De tweede single in de show vandaag is gemaakt door Leona Philips. Oh nee, Filippo. Haha, grapje. Zomer op je radio was haar debuutsingle. Leona is Canadees-Nederlands van Jamaicaanse afkomst. Sinds haar zesde woont ze in Oegstgeest. Ze was actrice, nog steeds trouwens, in 11 speelfilms en 21 series, waaronder Flikker Maastricht. Dit nummer was haar eerste single, gemaakt in 2002. En die draaien we zo graag als het zulk weer is.

In het eerste triootje non-stop superhits uit de zomer. Laat Jerry Keller weten dat de zomer op zijn top zit. Ja, ja, wacht maar af. Nancy Sinatra lust een zomerwijntje en dan het liefst goed koud. En de Dutch Boys gaan voor Reinder speciaal de ronde doen. Zoals ze het zeggen in het piratenwezen. Met het is weer zomer.

De Europarade werd sinds mei 1976 uitgezonden door Da Tros. En wat er hier is overgebleven is de Europaradeplaats. Die kiezen we dagelijks en komt uit een van de Europese landen. Vandaag is dat Duitsland, waar Gabriela Kluge opgroeide in Magdeburg. Toen ze 16 was, zong ze bij het Magdeburger combo Connies met Klaus Hugo en Jean Burger. Haar Sommerliebe was de tweede single en in 1965 een grote hit. In 1990 stopte zij met zingen.

Voor het tweede triootje non-stop from the 60s hebben we Cliff Richard klaarstaan en The Summer Holiday. BZN, voor Boukje natuurlijk, die is helemaal gek van BZN met The Summertime. En nu is The Lovin' Spoonful en The Summer in the City uit 1966.

Zometeen hoor je André Hazes en zijn zomerse plaats, De Zomer in Mijn Bol, voorafgegaan door de Amerikaanse R&B-zanger en pianist Billy Stewart. En een van de meest bekende summertime platen die ooit is gemaakt.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio.
2: Yesterday. Yesterday.

In het derde triootje Classics Non-Stop staan gepland John Travolta en Olivia Newton-John met The Summer Nights. Anita Weigers uit Valkenswaard hoor je als zangeres. Sandy Collins met The Summer Night Twist. En nu eerst de Nederlandse popdanceformatie Teaspoon en The Summer Love, die in 1999 de 15e plaats haalde.

En dat zal toeval zijn, want ik was van plan om de zoon van Nico Haak te gaan draaien, Kees Haak. Die liet ons in 2017 al weten dat het een warme zomer zou worden. En wat wil het toeval? Het is ongeveer, het was net zo als nu. Want de temperaturen rond de 35 graden in de maand juni waren dus net zo heet en warm als deze dagen.

instrumentale is van de kermisklanten. Want Reinder is gek van accordeon. We doen een Gerard Cox nummer op accordeon. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dat zal wel niet. Maar het programma is in ieder geval wel voorbij. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en de middag Breeze. Die zaagt de week weer even door midden. Omdat het mooi weer is en ook zal aanhouden, zullen de zomerplaatjes de komende dagen ook aanhouden op dit station. Morgen om 11 uur heb ik er nog veel meer voor je. Dus maar weer afstemmen als je van zonnige muziek houdt op Radio Seabreeze. Always your marvelous sunny music station 24 hours a day. Europe's number one.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is weer een van mijn favorieten. King Love and Pride uit 1985. Welkom bij mijn Middag Breeze. Een hele goede middag.

luisteren naar Binnen Zonder Koppen van Wiebe Christ hier op Radio Seabreeze. En morgen is hij er gewoon weer. Dankjewel, Wiebe. Wij gaan muziek draaien van Danny Christian, Robbie Williams, maar ook Dan Hartman. Hier is

van Robbie Williams. En die komt uit 2002 en is een van de meest geliefde nummers uit zijn carrière. Het nummer staat op het album Escapology en laat een meer persoonlijke en kwetsbare kant van hem horen. Met de emotionele tekst, krachtige opbouw en herkenbare zang wist hij wereldwijd miljoenen luisteraars te raken.

Groot hit voor Madonna en Into the Groove. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met muziek terug in de tijd naar 1964. Dit zijn de Beatles.

Give Up van de Dolly Dots. Die komt uit 1981 en behoort tot de bekendste hits van de populaire Nederlandse meidengroep. Met hun aanstekelijke samenzang, vrolijke uitstraling en pakkende popsound wisten de Dolly Dots een groot publiek te bereiken. Het nummer straalt optimisme uit en past perfect bij het begin van de jaren 80. Een heerlijke klassieker van eigen bodem die nog altijd een glimlach oproept. In Bart's Middagbreeze, de Dolly Dots.

dat was wel even een plaatje die erin knalde. ABBA, Summer Night City, daarvoor De Naans en De Klos, nummer 2004. En daarmee is er weer aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Seabreeze. Dat is www.radioseabreeze.nl. En we gaan eruit met Donna Summer, een danceklassieker, Could It Be Magic uit 1976. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. En morgen zijn we er gewoon weer rond de klok van 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwsites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van Vrije Radio.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
6: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Leek me wel een toepasselijke plaat. In Frankrijk telt op het vasteland 101 departementen. En in 72 daarvan geldt code rood vanwege het warme weer. Ik zag dat het in Nederland nog niet zo ver is. Code geel en oranje. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is gewoon erg warm. En vandaar die plaat van Billy Ocean Red Light. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En ik ben bij je tot 2 uur met gewoon een beetje zomerse muziek. Maar ook gewoon lekkere muziek. En Adriano Celentano.

Een uitermate veelzijdige man, acteur, regisseur, comiek, songwriter en zanger. En dit was een van zijn hits uit het eind van de jaren 60. Adriano Celentano en Azzurro. Ach, we houden een beetje bij wat zomerse muziek zoals deze van de Michael Zeker Band. Let's all chant.

Michael zeker bent, dan let's all chanting. Was de afgelopen dagen was ik aan de kust in Spanje. En dan was het eigenlijk wel lekker. Een beetje een zeebriesje en zo. En wat voor muziek ik ook hoorde op radio en in bars en een restaurant. Deze heb ik niet gehoord. Daarom maak ik hier op de draaitafel. Perre!

Britse zangeres is begonnen haar carrière in de musicals Hair and Jesus Christ Superstar, Maxine Nightingale. En het was J. Vincent Edwards die dit nummer voor haar schreef voor Right Back Where We Started From. En echt waar, heel toevallig, geloof het of niet, maar ik heb een nummer van klaar liggen van die J. Vincent Edwards voor later in dit programma. Maar eerst even een goed advies. Ook al heb je het ontzettend warm, gewoon blijven glimlachen.

leuke van dit plaatje is volgens mij, ook al ben je ontzettend chagrijnig als je dit hoort, moet je toch een heel klein beetje glimlachen. James Lloyd was dat. En Keep On Smiling. En dit was ooit de allereerste single van Kees in de Sunshine Band. En ik blijf het een leuk nummer vinden. Het deed in eerste instantie niks. Was na That's The Way I Like It werd het een hit. The Queen of Clubs.

0: je kunt van het nummer zeggen wat je wilt, maar het swingde al geweldig. Net zoals al die andere nummers van Casey en de Sunshine Band. Hun debuut destijds op de single The Queen of Clubs. En de volgende is...
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: En ik denk dat dit nummer eigenlijk geen duwtje in de rug nodig heeft. Maar ik vind het gewoon een leuk nummer. Dus ik denk, ik geef hem een duwtje in de rug. Heb ik een mooie reden om hem te draaien. De nieuwste van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

Ik wist het niet, maar het schijnt een heel oud nummer te zijn uit het jaar 1958. Maar dit was een nummer uit het begin van de jaren 70. Heel toepasselijk, het Summertime van Hobby Horse. En ik had het je beloofd, ik zou wat gaan draaien van J. Vincent Edwards. Ik had hem al klaar liggen en hij schreef dus ook dat nummer voor Maxine Nightingale. Maar hier scoorde hij mee. Love Hit Me.

0: heeft twee grote hits gehad in Nederland. J. Vincent Edward Schwenks en dit Love Hits Me.
1: Paul's Muziekboutique. Gouden herinneringen om lekker mee te zingen.
0: Ja, ik denk dat je deze nog wel kent.

De melodie werd ook gebruikt voor een reclamecommercial voor een sigarettenmerk. Freddy Belinda van Chris Andrews. En als we het toch hebben over oude commercials voor wat dan ook, sigaretten, motors, et cetera, et cetera. Zaterdagmiddag in Zeeklassiekers en andere pareltjes staan de zeezenders weer centraal. En die zeezenders moesten het hebben van reclame. Dat waren soms hele mooie spotjes. En die hoor je onder andere ook langskomen. Zaterdagmiddag tussen 4 en 6 hier bij Seabreeze. In Zeeklassiekers en andere pareltjes.

Een Nederlandse productie met een compositie van Niels Sedaka. Full House en Standing on the Inside. En kijk eens naar de klok. We gaan er weer voor. We gaan een nummer toevoegen van Leon Giessen. Hij treedt op onder de naam Mondo Leone. Een muziekproject, de theatervoorstellingen. Hij brengt ook albums uit, maar die albums kun je alleen maar kopen als je ook een theatervoorstelling van hem bezoekt. Maar goed, we hebben wel een nummer dat we kunnen toevoegen aan de Galerij der Hollands Glorie. En eigenlijk ook wel een heel toepasselijk nummer. Zonneschijn. MUZIEK

Ik zei het van de week al, of misschien was het wel vorige week, dat er wat mij betreft twee versies zijn van het nummer It's Summertime, dat er met kop en schouders uitsteekt boven de rest. Eentje is die van Billy Stewart en die andere hoorde je net, de Zombie, It's Summertime. En we gaan terug naar die mooie zomer van 1976. Een zomer waarvan ik me herinner dat ik alleen maar in het zwembad lag. En op de radio hoorde je The Real Thing met You To Me, Are Everything.

met de Real Thing kwam aan het einde van deze aflevering van mijn muziekboutique op deze uitermate warme dag in Frankrijk. Ik heb net even mijn hoofd naar buiten gestoken en de deuren weer gauw dicht gedaan. Wordt een dagje binnen blijven, denk ik. Zometeen veel plezier met Terry en ik ben er zaterdagmiddag om 4 uur. Dan zetten we hier bij Seabreeze 2 uur lang de zeezenders centraal. En om vast in de stemming te komen, een mooie uit die tijd, de Beatles.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

0: langzaam meer te voelen, vrienden van Seabreeze. Want we zijn er weer. 2 uur lang de Easy Way Show. Dat elke donderdag dus. Je hoeft je niet meer lonesome te voelen. Bedankt Paul van der Mark voor de voorgaande uren.
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat was natuurlijk niet de Easy Way Show, maar zijn platenboutique noemen ze dat wel eens. En ik heb een duik in zijn kelder genomen.
1: Easy Way Show.
0: En wat heb ik gevonden? Van alles wat en van niets te veel, zoals wij altijd beloven in de uitzending straks. Om 4 uur hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Maar wij gaan in tegenstelling dat we dat meestal op het half uur doen, nu al naar Franstalig Anne-Marie.

maken een rit over de Route Soleil op naar zonnige oorde in het zuiden van Europa, Spanje. Tu te reconnaîtra, Anne-Marie Davy. De mooiste muziek hier op de radio hoor je voorbij komen. En natuurlijk, het is van alles wat en zeker van niets te veel. Vandaar, wat doen we? We nemen eens even een duik naar het jaar 1978 en 88 is die opnieuw uitgebracht. Luisteraars van Seabreeze.

wat, wat? Nou, bij Bad Roodvat, nee, ze was aan het bidden om haar gebeden te laten verhoren. Deze Aretha Franklin, I say a little prayer. A prayer for you. En ze hoopt op de liefde dat die komen zou gaan.

origineel cd'tje en dan moet je apparatuur klaarzetten. Dan moet je die cd erin doen met onder andere dit nummer Dreams. En dan zet je het geluid op een flink vermogen en dan kun je horen van hoe klinken de speakers, hoe is de geluidsinstallatie. Dat heb ik van een kenner in het vak ooit geleerd, dat Fleetwood Mac het beste is om dat te doen. Nou, het beste is om te luisteren naar Seabreeze, onder andere met de Partridge Family uit 70 tot 72. I think

0: voor zijn knieën, op zijn knieën moet ik zeggen. Voor de lovely daughter van Mrs. Brown. En ja, wat kreeg hij? Nul op het request. En wat betreft wat het nul op het request krijgen, dat krijgt u zeker niet hier bij Seabreeze. Want we draaien ze voor jou. Lou Rawls uit 77. Dit is See You When I Get There. Eén van de mooiste, lekkerste platen.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

0: Song When You're Winning. Dat was toenmalig zijn tweede single in het succesalbum.
1: Beat me up on the beach.
0: Oftewel The Road to Mandalay.
1: What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
0: Het is en blijft een lekkere klassieker om naar te luisteren. Deze uit 2001. Robbie Williams met The Road

Het was een fenomeen, een geweldenaar in zijn soort. Deze Michael Jackson, die in 1988 het nummer maakte The Man in the Mirror. En dat hoor je hier op de radio bij Seabreeze voorbij komen. Veel te weinig op de radio, zeg ik altijd maar. Maar gelukkig is de Seabreeze op 1098 natuurlijk een hi-fi stereo op jouw radio te ontvangen. Deze mooie zomerse dagen en zomerse temperaturen hoor je het voorbij komen. En het straalt af, zoals vroeger werd gezegd bij Radio Noordzee, in een gouden glans van onze antennes. En over radio gesproken, wat zei Stef Bos toen de tijd? Ja hoor, ik weet het wel zeker. Hij zei het volgende. Het volgende, zei hij. Ik hou van de radio. Blijf erbij, vrienden.

When I Heard You Sing. Heerlijk, die muziek. Hier op de radio. R.E.M. zoals ze zegt met Losing My Religion uit 1991 alweer. En we duiken nog verder terug in de tijd naar 72 hier bij Seabreeze. Alex Harvey, To Make My Life Beautiful.

To make my life beautiful. We blijven nog even voor anker liggen, vrienden. Met de overgang van het tijdstip van 3 naar 4. Ik ben er zo meteen weer na het nieuws van 3 uur. Ik zou zeggen, tot zometeen.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten, maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
10: Valdorpelshop.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139. 1098.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. The Easy Way Show. Easy Way Show met Terry Hendricks.

0: McKenzie met San Francisco.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En dat betekent weer het laatste uur, het finale uurtje hier bij Seabreeze. The Easy Way Show elke donderdag. Straks Hans de Knecht met The Middle of the Road Show.
1: Easy Way Show.
0: Maar eerst deze Barry White.

Beautiful Seabreeze. Ze zeggen wel eens een goed begin is het halve werk. En dat is ook zo, want het eerste nummer wat je hoorde was die van Scott McKenzie. Flower Power tijd. Mooi weer hier in Nederland. En de tweede. You're the first, the last. My everything. Niemand minder dan Barry White. 74 alweer. Het laatste jaar van de Nederlandse zeezenders. Maar Miamico bleef. En we draaiden zij ook nog vanaf de Miamico. Deze van Bolland en Bolland. Vanaf de Woelenbaren. Oh nee, nee. Dat is niet deze. Ja, ja, ook. Ook Barry en Eileen. En zij gingen niet. Nee, zeker niet. If You Go. Ze noemen dat wel eens het heerlijke zemelplaatje op de radio. En daarop draaien wij hem af en toe hier bij Seabreeze.

tijd van de zeezenders, 1974. Toen verdwenen natuurlijk Noordzee en Veronica. En wat gebeurde er? Mia Miko bleef gewoon. Daarna was het zeker niet even rustig op de radio. Want we hadden ook nog de komst van Delmare, Laser 558. En op een gegeven moment kwam natuurlijk ook de Ross Revenge. Met de avonduitzendingen van Caroline. En overdag Monique op je radio. En nog even een korte terugkomst van Mi Amigo. Van alles wat, van niets te veel. Het is voorbij, helaas. Dit is Mexico. I can't say goodbye. Bolland en Bolland.

Mijn eerste vlam nog wel eens aan me denken. Zou mijn autopet nog in dat schuurtje staan? Zal ik mezelf nog maar één borreltje inschenken?

0: beter morgen.
1: Dat waren de overdenkingen van Frans Halsema. Hij nam het op in 1977 alweer. En gelukkig hebben we Seabreeze, waar je dit soort nummers af en toe nog eens voorbij hoort komen op jouw radio. En zo hebben we de contrasten hier op de radio bij Seabreeze. Want we draaien, zoals wel eens gezegd, van alles wat, van niets te veel. En je hoort bij mij regelmatig iets van deze muziek op jouw radio. Zo, wat is er vandaag allemaal nog aan de hand? Natuurlijk krijgen we nog de nodige programma's hier op de 1098. En natuurlijk via wifi, hi-fi, stereo waar je luistert. En wij laten nog even het schip voor anker liggen. Hoor maar. De zeemeeuwen hoor je voorbij komen. De golven die kabbelen langs het bootje voorbij. Seabreeze met, zoals gezegd, de contrasten laten we voorbij komen. 2003 gaan we naar Coldplay. Even weer wat ritme op de radio. Dit is Clocks.

0: Iets wat ik nog steeds een beetje mis op de radio is zijn van die DJ's zoals Ferry Maat. Met respect voor zijn luisteraars en een fantastische muziekkeus van hem. Was ook de eerste keer dat ik in het programma deze plaat hoorde van EWF, zoals hij al zo mooi zei, met Earth, Wind and Fire Fantasy. 1978 alweer, heerlijk die muziek. Gelukkig, Seabreeze draait deze plaat voor jou. Dit is Astrid Nijg.
1: Nou, doe je

0: altijd even het idee gehad of de Seekers in Den Heren waren. En waarom? Ze zongen We zoeken het Promised Land.
1: Ja, ja.
0: En dan ben je een beetje in de Heren. Maar ze zongen Another Find... ze zongen erover. I never find another fool like you. En die gek die vind je af en toe op de radio.

Utrecht. Soft and easy. This is Seabreeze. En we zoeken nog even naar 1395 AM. Maar in ieder geval 1098, daar zijn we te beluisteren. En bij stijgende temperaturen hier in de Lage Landen Nederland... dan heb je deze muziek af en toe nodig om een klein beetje tot rust te komen en te relaxen. Vind je ook niet? Meestal is het zo dat ik rond kwart over en kwart voor een Nederlandstalige plaat draai. Maar omdat ik al de twee Nederlandse talige platen achtereenvolgens heb gedraaid... om zo kwart over en half, gaan we nu even naar Frankrijk. Ja... Jazeker. Als je onderweg bent naar het zuiden van Europa en je rijdt door Frankrijk, zing dan even hard mee en zet de ramen open.

of bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend. Twee uur lang de Easy Way Show.

apratois op zijn Frans of plaatjes kijken. Ja, nee, dat was wat anders. Dat was Astrid Nijg met die plaatjes kijken in het Frans. Maar dit was Sam Cooke met A Wonderful World. En daarvoor apratois van Vicky Leandros. Het wordt tijd om eens even echt rustig aan te doen. Want straks hebben we Hans de Knecht. En dan horen we weer van alles wat van iets te veel in het tempo. Dit is Never Never Never.

zo langzaam sterft zij weg op de radio. En dat betekent dat zo langzamerhand wij toe zijn aan de laatste vocalen. Een mooie, deze, van Maureen McGovern. Tot volgende week. Straks veel plezier met Hans de Knecht. En blijf erbij. Dag allemaal.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Hagen van 1974. Ja. Het was de Jewish Corporation met Rocking Soul.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Leute van heute.

was er een megadiscotheek in Londen onder andere. Maar niet alleen in Londen, ook in Doetinchem. Niet verder vertellen, talk of the town. Dan gaan de Pretenders. Leuk dat jij er weer bij bent. En nog steeds luistert naar je favoriete radiostation. Ja, tuurlijk. Muziek door de jaren heen. En die voltooid verleden tijd nooit te vergeten natuurlijk. Hè.

over zijn geweest als deze heren niet mee hadden gedeeld in de popgeschiedenis. Geweldig toch? Barry Robin en Maurice Gibb. De Bee Gees en If I Can Have I You. Zometeen een fijne achter de keuken voor de heren. Hij staat in rij van 25. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En dit is uit Londen. Altijd leuk, zegt Bananarama. Met het oude nummer van de Shocking Blue, Venus.

0: plaat. Deze dame stond er wel flink lang mee in de hitlijsten. Mede dankzij producer. De man die een monument verdiende. Stock Aitken en Waterman, het hele trio.
1: Een nou. Fijne van achter de keukengordijn.
0: Hij heeft geleefd. Ja, en hoe? 20 weken tot 40. Zijn eerste grote is 66. Ramse Shaffy met Sammy.

Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

Dat verstopt achter de kopjes en de borden en de schotels. Geweldig. Ja, was er veilig achter de keukengordijnen. En de games people play in een cirkel. Jaren komen en jaren gaan. Maar dit soort fotografische werkjes, die blijven bestaan. White Plains, terug naar 1970, lieve luistervrienden, met My Baby.

zit ik hier nauwelijks nog net heel toevallig nog aan. Ja, een afgekoeld kopje koffie met een koekje. Daar gaat het plaatje over de zonovergoten margaritas. Oh, mensen, wat ik hier gezien heb. Mag er wel wat ijs bij? Massara hoorde je uit een gouden vervlogen tijd. Zometeen neem ik je mee terug naar Spanje. Met Patty Maga en José. Beter bekend als Luf. Maar kennen we dit duo nog? 1979 waren het Bab.

0: Neem dan je radio mee naar bed.
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belasten.

natuurlijk. Eerst het linkerbeen, dan het rechterbeen, dan weer het linkerbeen omhoog en weer het rechterbeen. En... wat een feest ook, hè? Wat een feest ook aan de Costa Blanca. Op dit ogenblik. Jazeker. Ook daar zijn we te beluisteren in de Middle of the Road Show. Oh, oh, oh, love you. Applausje, je mag er even voor klappen. Dat is oké. Mooi. Genoeg. Ja. Serieuzere werk. Mau de McNeil.

lekkere Dixo-plaatje zo is geweest. Eind jaren 80, begin jaren 90. Dit was er één van. Maar dat Funk of Fuel. De radio edit. Ja, dat. Wim de G die maakt wel wat lachen. En Ton P die kijkt. Die denkt, ja jongens, jullie lullen maar wat. Maar muziek is wel lekker, niet waar? Het waren jaren, gouden jaren. Via de lange palen en de digitale kanalen. En zelfs via de AM, de middengolf, hoor je.

Zoenmalige partnerij en We Are Family, het was Sister Sledge. Dit is de Middle of the Road Show, die je graag mee terugneemt naar Gouden Jaar. Het zwarte vinyl. Opeens is het 1968.

0: over rode lampjes en zo. Red Light District, maar wist je dat ze hier ook om de 3-4 minuten aangaan? Ja, dat betekent in de studio mond houden, T-shirt weer het woord.
1: Of een presentator, weliswaar.
0: Oh, de volgende club staat weer klaar. Zometeen nog veel meer aan de andere kant van het hele uur. En tot zover de Middle of the Road Show. We gaan nog lang niet met pensioen, vrienden, maar...

0: Nieuws met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mens en dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
14: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
15: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
16: en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Boelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Keukenpret deel 2, uitgezonden op 19 juli 1979, van 11 tot 12 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thornsonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: Luisteraars, de bekeringtijd op Mi Amigo is precies 11 uur en hier volgt het Mi Amigo weerbericht. Wisselend half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De temperaturen schommelen vandaag rond de 17 graden en aan de kust veel wind. De Mi Amigo temperatuur aan boord van de Magdalena is dan ook 15 graden. Luister tot zover deze berichtgeving en dan wel nog eventjes dit. Het nieuwe Mi Amigo adres is postbus 640 Port Louis Mauritius.
2: Een ring in goud 18 karaat met een schitterende briljant. Dat is het ideale geschenk. Kom kiezen en kopen in de Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst in België. Daar toont men de grootste keuze ringen, bezet met eerste kwaliteit zuivere briljant aan de meest voordelige prijzen. Juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst is geopend iedere werkdag tot 19:30 en vergoedt graag uw reisonkosten.
3: Michaela, de dame speciaalzaak voor bruidskleding tegen betaalbare prijzen. Michaela in de Stokstraat nummer 9, dicht bij de markt te Brugge. Bruidskleding bij uitstek, ga kijken bij Michaela, want daar vind je het wel.
1: En de hitmaker van deze week is de formatie Puzzle en Living in Love.

ons aller puzzel. Even puzzelen en Living in Love, en dat is de titel. Dat is de hitmaker van deze week, 5:05 is het nu. En welkom in Keukenbred deel 2. Ik wilde bijna zeggen stuurbord, voel je de groot wat. Dat komt pas vanmiddag weer, joh. Nu ja, gewoon Keukenbred deel 2. En u weet het adres, postbus 640, Port Louis Mauritius. En daar kunt u alles kwijt wat u kwijt wil. Zij het dan wel dat het geschreven moet wezen en geen bombrieven of dergelijke, want daar houden wij niet zo van. Goedemorgen. Ach, wat heet, houden wij niet van? Nee, lijkt het toch ons niks. Na Kingston en trek het je niet aan, is dit Second Life. En met een allerlaatste. Op naar reggae. Reggae is in België, Nederland, en dit is Reggae Shop.

Second Life uit België. Tenminste, ik dacht dat ze uit België kwamen. Ik weet niet, moet ik toch eens even navragen. Het is wel slordig, hè, als je dat niet weet. Jongen. 10:20. En als je net uit je bed bent, want je hebt vakantie. Goedemorgen, dit is Mi Amigo 272. Oftewel 1100 kHz in Den Middengol. En we zenden vanuit ons bootje de Magdalena met zo'n 10 kW over de Benelux. Als het goed is tenminste, en als het niet goed is, tja, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Second Shop, nee, Reggae Shop van Second Life. Zo staat hij in elkaar. En in de wandelgangen wordt Joe D en de Wigs hier op Mi Amigo echt Judy genoemd, hoor. Niet omdat hij er zo belachelijk uitziet, maar ja, Judy, ik weet niet. De heer Vermeer zegt het ook altijd.

Jody and the Wigs and I Believe. Nu van niets op 26 in onze tipperaden. En dat betekent dat hij toch wel kansen maakt om de komende zaterdag te stijgen in onze tipperaden richting nummer 1. En als hij op nummer 1 komt, dan wordt het natuurlijk de hitmaker van de volgende week. Maar dat zullen we moeten afwachten, want dat weten we natuurlijk niet. Ben zit achter mij, of zat achter mij liever gezegd. En wij verwonderen ons al over het feit dat we de heer Daniel Bolen nog niet gezien hadden. Dus Ben en ik besloten dat Ben even ging kijken, want tenslotte deed ik programma, dus ik kon niet gaan. En Ben is zojuist weer gearriveerd. En ja hoor, hij is nu opgestaan. Gelukkig maar. Marina Evans. Van wel eer.

0: Nederlands. En dat laatste stukje, dat nodigt altijd uit tot op meezing. Dat deed ik ook, alleen ik hield wijzerlijk wel de microfoon dicht. Like I do, want anders is het niet om aan te horen. 14,5 minuut over 11. Twee tweelingetjes.
1: Twee tweelingetjes.
0: Christelle, Valerie en...

0: opmerking natuurlijk. Twee tweelingen. De tweelingen zijn altijd in tweeën. Niet in tweeën, maar het zijn er twee. 17 over 11. Oh, dat klopt alsof je hoorde. Ach, de heer Wonen komt zojuist de studio binnen. Lekker geslapen, jong mens.
1: Goedemorgen, ik ben net al zonder zonnebril.
0: Ja, ik zie het. Ja, weinig zon vandaag. Zo, die is er ook uit. Dat heeft hij snel gedaan, hoor. Maar ja, als Ben hem ook wekt, dan gaat het wel met emmers water tegelijk. Zeewater, want met zoetwater verspillen, nee, dat is zonde, hoor. Zo, we hebben weer een man op de draaitafel liggen en die heeft een snor, zeg nee, niet te kort. Hij heet Moesters en de Criminal Gamblers.
2: Wim de Groot, 272.

Cradle of Love. Op Monopol Records en Moustaks and the Criminal Gamblers. Nou, als je die snor van iemand ziet, het is niet te geloven. Mocht je hem nog eens in de platenzaak tegenkomen en je wilt hem niet kopen, dan kun je er altijd nog even naar kijken. Maar ik zou zeggen kopen, want hij is lang niet slecht hoor. Nee. Het is je niet aan te raden vandaag om hierheen te komen. Wel een gezellig plaatje, daar niet van. Want we liggen weer een beetje dwars op de golven. Nog een beetje deining van gisteren en zo van ons stormpje. Zo tussen de 7 en de 8 bovenover. Nou, dat viel niet mee gisteren hoor. Jongen, jongen, jongen. 10 voor 11:30. En ik zeg zing. Maar ja, zij zongen niet, ach. De heer Bolen zingt wel en staat te swingen hier in de studio. Dit is Casey en de Sunshine Band. En come to my island. Een moeilijk intro, tja, niet aan te doen. Kopje koffie erbij en dan gaat het allemaal wel beter. En ik zeg zing.

echt zo'n plaat die draait als het zonnig is, hè? Nou, een lekker blauw luchtje, zoals het heet. Onbewolkte hemel. Terwijl de ganse bemanning dan op het dek ligt te zonnen. Nou ja, halen. We hebben het eigenlijk veel te druk voor. Maar goed, het is een beetje bewolkt vandaag. Nou, we zullen maar denken, iedereen die vakantie heeft, slaat zich ook wel weer door deze dag heen. Denk maar niet dat het in het zuiden van Europa beter is, hoor. Ben je gek. Het is nog maar het allerbeste om een beetje in de buurt te blijven. Lekker niet zoveel te reizen en zo. Ja, tenzij je op de fiets gaat natuurlijk. Want dan is het van het zuiden naar België, naar het noorden van Nederland, al een pittig stukje. Dan kan je misschien beter nog naar het zuiden van Frankrijk fietsen. De afstand zal ongeveer gelijk zijn. Nou ja, ongeveer. Zeg, ik keek nogmaals net even uit het raampje en het is nog steeds bewolkt. Maar ik zou zeggen, maak er een lekkere dag van. Bezoek eens wat musea als je op vakantie bent. Of ga gewoon eens lekker winkelen. Want dat is ook wel eens leuk om met z'n allen te doen als je op vakantie bent. Reken maar.

alweer op zijn retour is. In onze vliegende vijver. Dat is wel jammer, want dat is best wel leuk. En hij gaat van 7 naar nummer 11. Nee, fout. Ja, het klopt wel. Ja, ik kijk dit keer goed op de lijst. Van 7 naar 11, Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman.

When You're In Love With A Beautiful Woman, Dr. Hook. Zonder zijn medicine show, die heeft hij maar thuis gelaten. Hij dacht, ach, het weer is niet zo lekker, dus laten we ze maar zitten zo. 3,5 voor 11:30. We gaan natuurlijk nog even wat rustiger verder. Onze Nederlandse Amerikaan, oftewel Randy Van Warmer. Hoe zou iemand toch vroeger geheten hebben? Van Warmer? Zoiets moet het wel geweest zijn. Dit is zijn allerlaatste, Just When I Needed You Most.

0: when I needed you most. Wenny van Wormer, precies 11:30 op Mi Amigo 272. En aangezien we van mening zijn dat er vandaag nogal wat meer mensen luisteren dan gisteren, althans, dat hopen wij natuurlijk, zal ik u even de programmering voor de rest van vandaag geven. Wel, tot 12 uur krijgt u natuurlijk keukenpret van mij. Dan krijgt u tussen 12 en 2 lunch op zee met Daniel Bolen. Tussen 2 en 4 middagpauze met Johan Vermeer. En dan tussen 4 en 6 ons aller stuurbord met mijn persoontje Wim de Groot. En dan tussen 6 en 8 krijgt u Ben van Praag met allereerst van 6 tot 7 de muziekdoos en van 7 tot 8 Varia. En dan wordt u wederom meegenomen tot het tijd zijn van 10 uur, waarna we uit de lucht gaan met Daniel Bolen.
1: Mi amigo.
0: Dat betekent niet dat we eruit blijven hoor. Ben je gek? We zijn gewoon morgenochtend om 7 uur weer terug. 1974, Swinging on a Star.

Too Much. En dit was hun laatste echt groot hit in de Lage Landen aan de Zee. België en Nederland. En Swinging on a Star. Spooky and Sue uit 74. Het is jammer, ze zijn toen op de solo toegegaan beiden. En we horen er eigenlijk helemaal niks meer van. En dat is toch wel om te huilen eigenlijk. Want ze maken toch wel leuk muziek. Het gilde duo maar weer eens. Van LP in Zuid-Amerika is dit Hernando's Hideaway.

van ons gewend, zijn instrumentaaltje. Altijd zo rond 11:30, kan 11:55 zijn, kan 11:55 zijn, zoals het nu is dan. Dit is het Gildeduo van LP in Zuid-Amerika en Hernando's Highway. We gaan snel door met wat hitjes en tipjes en wat oudjes, want zo hoort het natuurlijk hier op Mio Mio. Dit is Love.

formatie Love uit Nederland. Sacha Casanova. En op de achterkant staat DJ. En als je dan het hoesje bekijkt, dan staat er op Casanova DJ. Wat zouden ze daar nou weer mee willen? Oh, oh, oh, oh, oh. 9:30. Nog 21 minuten te gaan. En dan gaan we op naar de Casanova van 12 tot 2. Ofwel Daniel Bolenhola, die. Ik pak dus weer een verzamel LP uit de kast. U kent dat verhaal bij ons zo langzamerhand. Ik had graag willen hebben 12 smash hits

wilde ik Inkpot van Shocking Blue van draaien, ook alweer uit Nederland afkomstig. Maar dat zat er eigenlijk weer eens niet in, want er zat weer een andere plaat in. Ja, dat kan zo gebeuren, niet waar? Wat erin zat was die van Linda Ronstadt. Ook een hele goeie, maar het was niet wat ik zocht. Ben, you're no good. Zou ze tegen mij hebben? Ik hoop het niet.

Randstad. You're no good, een van haar allereerste hits van vroeger. Dan draaien we hier op Miami Go. Het is wel geen inkels van Shocking Blue. Maar goed, we doen ons best. Ik zal toch vanmiddag die discotheek eens uitkammen naar een andere verzamel-LP, namelijk 12 Smash Hits. We zullen zien wat we kunnen doen. Ik hoop dat het morgen niet weer voorkomt, want het gebeurt zo vaak hier. Of wat heet zo vaak? Het gebeurt mij gewoon altijd, dan moet je er groot voor heten. En als u nog niet de puinhopen van mij gewend bent, wel, dan kan ik u aanraden vanmiddag eventjes tussen 4 en 6 te luisteren, want dan kun je lachen hoor.

hit. In 1976 was het ook een hit. Dit is Paul Anka. En hij zingt over zijn allesbelovende Diana.

een hit toen ik nog in mijn allerkleinste korte broekje rondliep. En een kleine jongen was. Wel, zo hard ben ik sindsdien niet meer gegroeid. U weet het, de groot is maar een klein mannetje. Vandaar dat hij ook de groot heet. En elke keer als er iemand voor mij is geweest hier in het programma en dan kom ik hier in de studio en dan moet ik eerst de microfoon een end omlaag zetten. De koptelefoon op standje klein en dan heb je nog kans dat we nog een programma kunnen doen. Als ik tenminste bij de draaitafels kan. Big Miles and Lily. En Uncle.

Ankel uit 1975. Zo, we hebben weer een stel ouwe achter elkaar gedraaid. Dat vond ik wel weer eens leuk, zo in Keukenfred. Waar het 12 minuten voor 12 is. En een beroemd man zou zeggen, juist, maar dat laten we achterwege. Ankel, Big Miles en Little Eve. En dat verschil was inderdaad bijzonder groot. Dit is van de LP, No Credit, oftewel Carlsberg, dat is de formatie. En dit is in allerlaatste All the President's Men.

0: pay no credit cards. Dit is formatie Colesburg. And all the residents, man. Zouden ze daar nog weer mee bedoelen? Ik heb altijd een beetje moeite met de titels van sommige platen. Dan ga ik altijd wat achterzoeken. En er is natuurlijk niks achter. Het is gewoon een lekkere plaat. Maar toch is het nou eenmaal zo.
1: This is Radio Mi Amigo. You listening to Wim de Groot.
0: En je denkt aan dat deze op 33 toeren staat. Maar dat valt wel mee, want hij komt wel een beetje op, hoor. We hebben het over Elton John, de man met de bijzonder mooie brillen en part-time love.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: we hoorden Lace met I'm a Gambler.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Ja, en die plaat van Lace was ook een plaatje uit de eind jaren 60. 1969 om precies te zijn. En als ik dan eens even in mijn lijstje ga kijken, dan zie ik vooral begin, eind jaren 70. Nou, het midden trouwens ook hoor. Ik zie die begin jaren 80. Halverwege de jaren 80 en houdt het wel een klein beetje op. Ja, een klein beetje wat je verwachten kan in dit uurtje in het muziekmuseum. Ik ga je in ieder geval weer eventjes vertellen welke Nederlandstalige platen we gaan draaien in dit uur. En ook even welke anderstalige platen we gaan draaien. Ik heb zo rond kwart over, ietsje later, maar dat zal een minuutje, anderhalf minuutje zijn. Heb ik muziek van Conny van der Bosch. En dat is genaamd Drie Zomers Lang. Dimitri van Toren komt ook weer eens even langs. En dat zo rond kwart voor acht. Een lied voor kinderen. Nou, dan heb ik nog Michel Delpech voor je. Ergens in dit uur verstopt. Als je goed blijft luisteren, dan hoor je hem vanzelf langskomen. Met een kleine flirt. Oftewel, pour un flirt. Nou, dan wordt het nu weer tijd voor de volgende plaat. En die volgende plaat is afkomstig van Michael Nesmith. Het plaatje komt uit 1971. En het nummer is genaamd Silver Moon.
1: De parels uit zes decennia popmuziek. Van Dam's

de dame heeft een aantal leuke plaatjes gemaakt in de jaren 70. Haar naam is Yvonne Elliman en dit nummer was genaamd Love Me. Kan ik je verder vertellen dat Kenny Loggins er zo aankomt met This Is It. Maar eerst even uit 1975 de Nederlandstalige plaat. Hier is Connie van den Bosch.

heerlijke muziek, dacht ik zomaar. Kenny Loggins en This Is It. Daarvoor Connie van der Bos. En de titel ben ik je nog verschuldigd. Dat was natuurlijk 3 zomers lang. Hey, dan hebben we een plaat die begint met Millionaires Looking for Another Million Dollars en A Poor Man's Looking for One. Welke plaat dat is, dat hoor je aanstonds na deze plaat van Christopher Cross. Het nummer komt uit 1983 en is genaamd All Right.

0: vertellen, dus wist je het? Of zat je echt te raden en denken van welke plaat begint er in godsnaam? Met die woorden, zal ik maar zeggen. Millionaires looking for another $1 million. And poor man's looking for one. Ik vind het altijd eigenlijk een prachtige tekst, jongens. Mother's finest and a piece of the rock. En een piece of the rock was niet de enige hit in die tijd. In de Nederlandse top 40 hadden ze nog een nummer. Ook zo'n prachtige plaat genaamd Baby Love. Wat rijden we daarvoor nog? Die plaat van Christopher Cross natuurlijk met All Right. De Rolling Stones hebben we ook al een tijd niet meer van gedraaid. Niks meer van gedraaid. Dus vandaar even deze hele mooie, rustige plaat. En dit nummer is genaamd Waiting on a Friend.
1: Looking

zoals beloofd in het begin van het uur. Hè? Michel Delpech, het anderstalige nummer van dit uur in het Muziekmuseum. Straks heb ik een leuke plaat voor je van Cher. The Gypsy's Strength and Thieves. Maar eerst even een rustpuntje in het programma. Hier is Roger Daldry, Without Your

Zo, zeg ik, als we op de klok kijken, is het alweer bijna 7 minuten voor 8 uur geworden. Het uurtje is gewoon even helemaal omgevlogen, zeg hij. Eens even kijken, wat hebben we allemaal gedraaid? Een lied voor kinderen draaiden we natuurlijk sowieso van Dimitri van Toren. En daarvoor nog Supertramp en Breakfast in America. En Shocking Blues net nog met de Blossom Lady. En nu dan de Carpenters.

0: Ja, dat was het dan alweer, zeg hij. De Sweet Sweet Smile van de Carpenters uit 1900. En wat is dat? 78 was dat, zeg hij. Jawel. Hey, ik ga zo langzamerhand afscheid van je nemen. Ik denk dat doen we maar eens even onder een bedje, zoals ze dat noemen. Instrumentaal muziekje eronder. Doe ik normaal gesproken nog even, maar goed. Alleen in het begin van het programma. Hey, ik hoop dat je genoten hebt het afgelopen uurtje. Met leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 hebben we gedraaid. En mocht je denken bij je eigen, laat ik eens een plaatje aanvragen of zo. Doe dat gewoon gerust via alfred@radioseabreeze.nl. Wat valt me verder nog te vertellen? Nou, volgende week donderdag, even over 7. Dan hoop ik er weer te zijn met weer een nieuwe aflevering van dit programma. Misschien is je wel opgevallen, als de zon een beetje opkomt, het wordt wat warmer buiten, dan wordt de muziek ook ietsje steviger. We hebben even goed nog wel de lekkere rustige plaatjes. En van de winter zal het allemaal weer een stukje wat minder worden. Maar goed. En dan minder worden natuurlijk qua muziek sterkte, hè? En de gitaren en zo. Hey, ik zeg graag tot volgende week. De laatste plaat die ik voor je ga draaien is afkomstig van Susie Quattro. Het nummer is genaamd She's in Love with You. Graag tot volgende week en straks veel plezier met Giddy Up Country van Tom Polderman. Bye bye.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM. She's in

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Giddy Up Country met Tom Kolderman.
14: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA. Well, you're listening to

0: 34. 38, 21, 34.
1: Heerlijk, hè? Ja. 38, 21, 24, 38, 21 en 24. Dit was Dale Watson.
2: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Country. Here's Tom.
1: Ja, en daar ben ik, zei de gek, lieve luistervrienden. Een bijzonder goede avond. Dit is Giddy Up Country, het countryprogramma van de Nederlandse radio. En ja, er zijn dagelijks steeds meer mensen die gaan luisteren naar Radio Seabreeze. De radiozender, ja, die heel veel voor de luisteraars betekent. Overdag lekkere gouden oude muziek, s'avonds ook trouwens. En heel veel country music op de donderdagavond. Ja, tussen 8 en 9 ben ik. Tussen 8 en 9, ja, klopt. Ben ik er, dan hebben we even een programma wat geen country is. En dan hebben we weer een country programma. Ja, heerlijk op die donderdagavond. Wat willen we nog meer? Tijd voor Bobby Bear. En hij is heel in van huis. 500 mijl.

Still 500 miles away from home. Dat is echt een plaatje voor alle truckchauffeurs onder die, want die vinden dat geweldig. Ja, Bobby Bear was dat en hij is in 1935 geboren. Ja, een plaatje dateerde uit 1963. We gaan die tijden snel allemaal. Radio Sieber is Europe's number one. Wat doen we? We gaan een hele mooie plaat draaien van, ja, zegt u niet, Waylon Jennings. The Love of the Common People. Get

En Waylon Jennings is ook zo'n oldtimer, welke destijds onder andere door Gerard de Vries heel veel gedraaid werd bij Tross Country en het programma wat hij ervoor had bij Veronica. Ja, nou en of, dat was Nashville Country. Ja, heerlijk hè. Hier is hij, Waylon Jennings.

0: Een geweldig mooi nummer van Waylon Jennings, een man die in 1937 geboren is en helaas in 2002 is overleden. Ja, Waylon Jennings, dat was een Amerikaanse countryzanger en gitarist die in de jaren 70 zijn allergrootste successen behaalde. En onze eigen Nederlandse Waylon, die heeft zijn naam te danken aan Waylon Jennings. Want ja, op een gegeven moment was hij naar Amerika gegaan, samen met zijn ouders overigens. Toen was nog een klein Waylontje. En Waylontje, ja, toen heeft hij daar zelfs een gitaar gekregen van Waylon Jennings. Toen heeft hij gezegd, weet je wat, ik ga voortaan optreden onder de naam Waylon.
1: U luistert naar Giddy Up Country, een programma van Ton Polderman.
0: Ja, dat klopt, luister vrienden. Het is de hoogste tijd voor Jim Reeves samen met Dottie West.

Dag, saying goodbye, ja. Een fantastisch mooi nummer van Jim Reeves samen met Dottie West. Een duo wat destijds als gelegenheidsduo deze fantastische mooie plaat heeft opgenomen. Je luistert naar Giddy Up Country.

Volle kracht, volle kracht, volle kracht. Dat mag je niet vergeten, laatste vrienden. Jawel, 1395, 1098. En ja, het is allemaal wat. En ook live.radiosybris.nl. Daar kan je lekker naar luisteren. En als je thuis zit dan, en je hebt toevallig een digitale radio, zou ik dat eventjes adviseren. Luister naar live.radiosybris.nl en dan hoor je ons volledig in stereo. En het klinkt altijd wat beter dan de middengolf. Middengolf is ook leuk hoor. Allemaal te goede. Een van de oudste radiovormen van de hele wereld en omgeving. De volgende artiest welke wij voor u in petto hebben is geboren ook weer in 1937 in Atlanta, Georgia in de Verenigde Staten. En dan heb ik het over Jerry Reed. Ja, heeft ook ooit nog in Smokey and the Bandit de nodige muziek gedaan. Ja, The Waterboy heeft hij meegespeeld. Smokey and the Bandit 2 en ga zo maar door. Joh, hier is hij, Jerry Reed.

Heerlijke country music, muziek ja, uit de grijze wijze verleden, gedraaid hier bij Radio Seabreeze. En een lekkere oude plaat hoor van Jerry Reed was dit. The Guitar Man, ja, wat heeft hij dat op een fantastische manier gebracht. Zo af en toe moet je ook eens wat nieuwere country music brengen, laatste vrienden, in het programma Giddy Up Country. Een plaatje van Carrie Tallarico, ja, het is allemaal wat een perfect plaatje om precies te zijn.

0: perfect plaatje uit de tijd van Carrie Tallarico. En dat is een hele nieuwe plaat van deze dame. En ik ken het er niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het een hele mooie muziek wat ze brengt. Luister vrienden, het is de hoogste tijd voor James Henry George Pownell. Hij is in 2009 helaas overleden op 2 augustus. Hij was geboren op 21 oktober 1937, alweer 1937. En Jim was de zanger van de Hot Jumpers van 1958 tot en met 1926, om precies te zijn. Ja, van de vorige eeuw. Het is allemaal wat, hè?
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: En hier is hij, hoor, Jim Pownell met, ja, I'm bluer than anyone.

0: de Indo-wereld is hij enorm bekend. Laat zijn vrienden, I'm bluer than anyone can be.
1: It's nice to have a radio station as a friend.
0: Radio Seabreeze, I'm 1395 en 1080 en live.radiosea. Wat willen we nog meer? Het is tijd voor Jim Ed Brown. Hij denkt dat het morgen is trouwens. Op niet hoor.

0: Dick van Altena, destijds met zijn band The Major Dundee Band en Lean on the Wind, wat een geweldig mooi nummer was dat. Ja, Dick van Altena, dat was toch de man die in Nederland de country-artiest van Nederland altijd is geweest. En nog steeds, hè, want hij brengt nog altijd fantastische mooie muziek. En dat allemaal op Radio Seabreeze draaien wij het ook regelmatig heerlijk.
1: Giddy up country, giddy up go.
0: Giddy up country, giddy up go op Radio Seabreeze. Jawel, geloof het of niet, I can't stop loving you. Hier is Don Gibson.

Can't Stop Loving You. Ja, wat een fantastisch mooi nummer was dit. En dat allemaal gedraaid hier in Giddy Up Country, luister vrienden. Een nummer van de legendarische Don Gibson. Ja, dat allemaal hier speciaal op deze donderdagavond. Ik hou van country music. Ik weet niet hoe dat met u zit, want ik denk het haast wel. Want daarom luistert u op dit moment naar het programma. Ja, laten we eerlijk zijn. Zouden er ook nog line dancers zijn onder u? Ja, nou, misschien kan je wel allemaal gezellig de tafels en de stoelen aan de kant zetten. En lekker gaan dansen op Brooks & Dunn en The Neon Moon.

En dan gaan we nu over naar de beatmeisjes, noem ik het maar. Dat zei ik in het begin al. En de eerste waarmee we beginnen is Patricia White. En die noemde zich Sheila Black. We gaan van haar horen een compositie van David en Bacharach. Straks nog een keer gaan we ook een compositie draaien van David Bacharach en Bacharach. Maar dan zingt Dionne Warwick voor ons. Dit is Sheila Black. In de Nederlandse hitparade kwam ze niet. 37 in Duitsland. USA, jawel. Nummer 2. Engeland, ja hoor. Nummer 1. De B-kant van de single heette Just For You. En de A-kant die we gaan draaien heet Anyone Who Had A Heart.

Ja, ik zei het al, David en Bacharach samen gecomponeerd in de USA nummer 4, Canada nummer 2. En in Nederland deed hij helemaal niks, want deze uitvoering van Wishing and Hoping was van Dionne Warwick uit 1963. En wij kennen de opname, de uitvoering van Dusty Springfield. En die komt er net aanlopen en die gaat maken, zingen, een compositie van Keith Verdi en Gin. En die stond nummer 1 in de hitparade in Nederland, nummer 17 in Engeland. En de B-kant was If I Had It Been For You. En dan heb ik het over Little by Little, here's Dusty Springfield.

zo komt er weer een eind aan de platenkoffer van deze week. We gaan eruit met Petula Clark, nummer uit 1964, geschreven door Tony Hatch en is getiteld Downtown. En wat de platenkoffer betreft, tot volgende week. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Are you ready for Freddy?
12: Say yeah!
11: Say yeah! From Nashville, Tennessee, yeah! Music City, USA, yeah! It's the Freddy Cannon Show.
13: Good day, sunshine, and welcome back to the almost

This is the Freddie Cannon Show.

Ze zegt dat ze weet wie het gedaan heeft. Die man met die gele ogen. Ja, maar dat weet ik ook. Zwartjes, je wou het huis natuurlijk verkopen of zo. Ik wou dat mijn opa en ik iemand wisten die zich bijzonder misdadig gedroeg. Want dan bedacht ik natuurlijk meteen weer een paar listen. Ik ken listen genoeg.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren.
11: Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
12: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
4: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
14: Freezing cold in 1992 zo.
15: You're the

have no time.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken, dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Televersum, Elandsgracht 116 in Amsterdam. Specialisten op het gebied van beeld en geluid leveren nu in een van de speciale voordeelaanbiedingen een 2x23 watt Kenwood Hi-Fi versterker met twee Heco Hi-Fi geluidsboxen, nu van 900 gulden voor 685 gulden, dus bijna 25% korting. Bij ons ook de bijbehorende Kenwood Tuner. Televersum, Elandsgracht 116 in Amsterdam.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20.